Carla Mote is voor mij een absolute top. Voor mij, Carla Mote, is het summum.

Yo, yo, yo, Bas, maak al een schoen! Maak lawaai voor jezelf! Maak lawaai voor Bas en Mie!

Last Maart, alles goed!

Baklawai voor de Apo. Baris Amin. Baklawai voor hem alsjeblieft. Fucking beste manager van de Baris Amin. Onze vriend Apo. Baklawai voor hem nog een keer. Hey!

0: Blas Maart, alles goed! Maar dat was niet normaal. Mijn naam is Sintok. Ik ben resident van Barzami al fucking 8 jaar. Maak lawaai voor Barzami! Maak lawaai voor een yo! Yo, Bonte, I love you, bro! I love you! Peace!
1: Ja, Vlasmarkt, goedenavond! Mijn naam is Magic, hier naast mij staat Millennial. Dit is normaal zo'n plaat waarmee we zouden afsluiten, maar we dachten, we gaan er gewoon mee fucking beginnen. Wat denkt u? Loop vooral niet weg! Het feest duurt nog tot 8 uur hier. En zing het heel hard mee, come on!

Ja, Gentse feesten. Ik zou het heel fijn vinden als u met alle laatste energie die er nog over is, even gewoon gaan zakken. Gaan zitten, gaan zitten, gaan zitten. Dat zou super fijn zijn. Iedereen zitten, come on! Ik zie nog een paar mensen die moeten zakken. Iedereen op de grond zitten, zitten, zitten, zitten, zitten. De mensen in het midden ook zakken.

de mensen daar van achter. Zakken, zakken, zakken!

0: Leider!
1: I really fucked it up this time. Didn't I, my dear? Didn't I, my...
0: En het is hier nog niet gedaan.
2: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: Ja! Ik heb iedereen nodig, Gent. Come on!
1: Ik heb getwijfeld over België.
0: Dat is al prachtig!
1: Omdat iedereen daar lang.
0: Maar het kan nog een beetje harder. Come on, Gent!

Wat zingen we, Gent? Come on! Dat was prachtig. En we gaan nog eens eindigen waar we begonnen zijn. En dat is Mia van Gorky. We willen echt heel het plein horen, heel de Vlasmarkt. Nog een laatste keer vanavond. Gent, zo luid als jullie fucking kunnen. Hier naast mij staat Millennial. De beste DJ van het westelijk halfrond, denk ik. Als het zelfs die van de wereld is. En ik ben Magic. En we gaan jullie gewoon vragen om keihard mee te zingen.

Al fantastisch. Ik denk dat we nog tijd hebben voor één refreintje, Gent. En dat kan nog luider. Dus zing het mee.

0: Geen dikke merci. Jullie zijn de beste. Vlasmark, dank jullie wel.
1: Urgent.
2: FM.
1: Dit is Urgent FM.
2: 8 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Jan Jambon. Komt onder meer omdat onze fiscale geletterdheid niet op punt staat en het belastingsysteem te moeilijk is. Maar let op, als je je aangifte niet indient, moet je extra betalen. Fiscaal expert Micha Maus.
4: Als je de belastingaangifte niet indient, kan de administratie u sanctioneren. En dan gaat u ook sanctioneren. En doorgaans betekent dit een belastingverhoging van 10%. En mensen die geen aangifte hebben ingediend tegen de deadline, die zullen eerst nog een rappel krijgen. En pas als ze niet reageren, dan gaan ze effectief echt gesanctioneerd worden.
3: Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimel. In Brussel blijft de brandweer staken tegen het personeelstekort. Overleg met de Brusselse regering heeft gisteren niets opgeleverd. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en dat het sneller moet gaan. In het zuidwesten van Frankrijk, bij Bordeaux, woedt sinds gisteren een zware bosbrand. Er is al 2000 hectare natuur verwoest. Meer dan 12.000 mensen werden al geëvacueerd, onder hen ook toeristen van 6 campings. Volgens de brandweer gaat het om een uitzonderlijk hevige brand die zich snel verspreidt. Het is voorlopig niet duidelijk hoe die is ontstaan. Ook op andere plaatsen in Frankrijk woeden nog verschillende natuurbranden. Saudi-Arabië mag van de VS een kernprogramma starten. Daar heeft de Amerikaanse president Trump groen licht voor gegeven. Dat mag enkel dienen voor burgerlijke doeleinden zoals kernenergie. Maar Amerikaanse media vrezen dat Saudi-Arabië op termijn kan werken aan nucleaire wapens. En dat is verboden. Intussen hebben Houthi-rebellen 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die ze hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, later breekt de zon erdoor, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag wordt het nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Vlaamse regering heeft in het geheim geld beloofd aan regionale luchthavens. Dat schrijft de Standaard. Het kabinet van minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft die deal per ongeluk online gezet voor parlementsleden. Bogdan van den Bergen van Groen kon het document inkijken en legt uit waarover het gaat.
3: Het gaat over vorderingen die de luchthaven van Deurne en de luchthaven van Oostende hebben ten opzichte van het Vlaams gewest. Beide luchthavens zeggen dat zij recht hebben op meer middelen dan ze in het verleden kregen. Ter waarde van 12,1 miljoen euro. De Vlaamse regering heeft daaraan toegegeven en zal dat geld uitbetalen.
2: Minister de Ridder wil voorlopig geen commentaar geven. Ze zegt dat de documenten vertrouwelijk zijn en dat parlementsleden zich daaraan moeten houden. In Ecosien in Henegouw is een jonge man uit Antwerpen zwaar gewond geraakt na een sprong in het water van een steengroeve. Hij raakte de bodem hard. Hij was er samen met 4 vrienden naartoe getrokken. Een reddingsteam moest hem uiteindelijk bevrijden. De burgemeester waarschuwt dat het verboden is om op het terrein te zwemmen. Vorige maand verdronken nog 2 jongeren in een verlaten steengroeve in Sprimel. Vorig jaar dienden bijna 200.000 Belgen hun belastingaangifte niet in. Dat is zo'n 2,5% van het totale aantal belastingplichtigen. Dat blijkt uit cijfers die vooruitkamerlid Niels Stas heeft opgevraagd.
4: Het is op dit moment niet duidelijk waarom dat is. Is dat omdat ons belastingssysteem te complex is? Is omdat een stukje van die mensen daar een stukje nonchalant in zijn? Dat zal verder onderzoek vragen. Maar het is wel duidelijk dat er een risico is dat die mensen te veel belastingen betalen. Omdat zij niet alle gegevens kunnen doorgeven aan de fiscus.
2: Als je je aangifte niet op tijd indient, riskeer je een boete van 10% extra op je belastingen. Als je het jaar daarop opnieuw geen aangifte indient, wordt het 20%. Houthi-rebellen hebben 2 Saoedische olietankers aangevallen in de Rode Zee. Volgens de Houthis hebben de tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. Er brak brand uit op de schepen, maar de bemanning kon gered worden. We krijgen eerst wolken met kans op een bui, maar later breekt de zon door. We halen maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog wat warmer, tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

summer ride for a thousand years, boys.

Gent FM.

0: is Urgent FM.
1: 11 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiogolven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Boudeloopark.

kijk mee uit mijn venster, dan ziet je de ratten racen. Morgen stap ik ook weer daar op hetzelfde pad als de meeste. Mijn venster zag al de zatste beesten, nachten aan het feesten. Mensen in de living, van achter aan het spacen. Te diepe, paddo's, bollen of beesten. Random weekavond, meestal zo, dat soms met z'n tweeën. Mijn venster zag straatgevechten, discussies. Mensen staan perplex, verzuring, langdurige burenruzies. Soms lijkt de wijk behekst, niemand die iemand echt erbij betrekt. Ieder zijn eigen pech, ze kijken weg. Zo van ik zou wel willen, maar altijd is de timing slecht. Ik zie ze de wereld optillen, maar dat gaat niet echt. Op de radio is een koning dood. Op straat drijft in de schijnen een klein rood blaadje door de goot. Tijdloos, niet als een raar modewoord. Wie in de wijk ruimt het pad, wie slaat overboord? Er is een vrouw in de straat sinds een week weduwe. Ze staat al dagen voor zich uit te staren voor haar poort. De wat nu, de wachten tot nooit. De waarom nog, de whatever, de what is the point. En ze danst op haar oprit, danst met hem. En verderop vergeet iemand zijn handrem. Het is een vertoning van het leven in al zijn facetten. Kan een drama of festival zijn. Alles of niks, de miljonair die vluchtig leeft. De lottowinnaar die niks krijgt omdat hij schulden heeft. Als je die vergelijkt is het niet vlug een feest. Er is geen brug geweest, die raakt niet terug, die is er nu geweest. Voor sommigen is het leven lijfstraffen. Hij kwam moedeloos en gebocheld voorbij stappen. De weduwe blijft dansen, kijkt om zich heen. En de wereld opgetild zagen wij vallen.

0: Dit is Urgent FM.
1: Leen, deur, boys.

0: is Urgent FM.
1: 1
0: uur. Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Voor het eerst heeft artificiële intelligentie zelfstandig een bedrijf gehackt. Het gaat om een model van OpenAI, de maker van ChatGPT. Tijdens een veiligheidsoefening ontsnapte het model uit een beschermde omgeving. OpenAI noemt het een ongekend incident, maar het is ronduit gevaarlijk, zegt cyberexpert Indy de Keukelaere.
3: Stel dat je dat voor een militaire doelstelling gaat gaan inschakelen en we moeten ons geen illusies maken. Hè. Die systemen worden al gebruikt voor militaire doelstellingen. Je wilt niet dat er drones opeens op de verkeerde locatie belanden. Je wilt ook niet dat je opeens een AI hebt die zegt, ah ja, ik moet dit land gaan hacken. Ik zal voor de efficiëntie direct alle landen daar rondom ook nog eens gaan hacken.
2: Experten roepen daarom bedrijven op om de menselijke controle te vergroten. Benzine tanken wordt morgen weer wat duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je 2 cent extra tot maximaal 1,96 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 1 cent naar maximaal 2,09 euro. Vandaag werd ook diesel al duurder. In Brussel heeft minister-president Boris Dillies dringend de regering bijeengeroepen. Ze moeten problemen bij de Brusselse brandweer bespreken. De brandweer legde dinsdag het werk neer voor onbepaalde duur uit onvrede met het personeelstekort. Gisteren zat de regering al samen met de brandweer. Die gesprekken draaiden op niks uit. In het noordoosten van India zijn nu al 41 doden gevallen bij zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten daar. Tientallen mensen zijn ook nog vermist. In de buurt zijn 150 noodkampen opgericht. Daar worden bijna 30.000 mensen opgevangen. Er viel volgens de autoriteiten 4 keer meer regen dan normaal. Verschillende dorpen zijn helemaal van de kaart geveegd. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners zo net begonnen aan de 18e rit. De eerste van een belangrijk drieluik in de Alpen. Het is een rit van zo'n 185 kilometer met aankomst bergop. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement en wil dat ook zo houden.
4: Zeker vandaag is denk ik zaak om zo goed mogelijk en zo economisch mogelijk door te komen. Natuurlijk, die laatste 7 kilometer zal er wel wat gekoerst worden, maar dan is het gewoon vertrouwen op de eigen benen en van eigen start is uitgaan. Ja, voor ons is het doel om morgen te starten met dezelfde voorsprong als vandaag. En dan is het 2 dagen volle bak.
2: De aankomst wordt verwacht rond 5:10. Racing Genk heeft zijn duurste transfer ooit gedaan. De club haalt de Nigeriaanse spits Rafiu Dorosinmi binnen. Hij komt over van de Italiaanse club Pisa. Genk betaalt 10,5 miljoen voor Dorosinmi. Eerst nog wolken met kans op een bui, stilaan meer zon, maximaal tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag enkele graden warmer, zondag trekken er buien over het land.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: 2 uur Gent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Hallo en welkom bij de 7e Jonge Wolven Show. Wij zijn Robbe, Loes en Antje. Voor de nieuwe luisteraars geven we graag nog wat uitleg. Jonge Wolven is een muziekwedstrijd van Trefpunt en AVS die zich uitstrekt over het hele land.
3: Uit alle inzendingen werden 18 bands en artiesten geselecteerd door een uitstekende jury. Deze artiesten mogen optreden op de Gentse feesten. We laten vandaag opnieuw 2 jonge wolven op jullie los, die vanavond optreden op podium De Caravaan in het Baudeloupark. Pas op, want misschien bijten ze.
4: Een wolf spot je natuurlijk niet zomaar. Die verstopt zich tussen andere dingen en in ons geval tussen andere muziek die we allemaal verzameld hebben uit de habitat van onze wolf. Beginnen doen we met Platland van Elmer.
5: Ja, hallo?
6: Hoe krijgen we dit land nog platter?
5: Nou, door te stampen.
6: Met onze regenlaarzen aan?
5: Ja, natuurlijk, wat anders?
6: Ja!
5: Stamp dit land plat.

0: met Bart. Op het blad. En mijn hart. Op het blad.
1: Hey Elmer.
0: Ja, wat nou weer?
1: Wij vinden het al toch niet dat.
0: Nou, ik vind het al redelijk plat hoor.
1: Wij vinden het al toch platter.
0: Nee, alsjeblieft, nee.
1: Ja!
0: Stamp dit land plat.

0: Jonge Wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten. Galaxy Rockers zijn de jongste deelnemers, maar daarom niet de minste. Vier vurige tieners met pit laten je niet onbewogen met hun fluoriserende rockmuziek. Ze komen uit Deinze en zingen in het Nederlands. Als je nog iets productief wilt doen vandaag, dan luister je misschien beter niet, want hun nummer Academie neemt je vast en laat je voor de rest van de dag niet meer met rust.
1: Naast hun ubercoole muziek hebben ze ook mega hippe videoclips. Zeker checken dus. Vanavond kan je deze tieners bezig zien om 18 uur op Podium de Caravaan in het Bordeloopark. Hier zijn de Galaxy Rockers met Academie.

naar de A-A-Academie. Daar speelt hij pi-pi-pi-piano. Amai, een echte oorworm deze hit. Wij zijn alvast helemaal mee. En we blijven dansen en zingen, want hier is Stromae met Allez-vous faire.

0: campings als in het wild.
1: Dat vind ik wild.
0: Ja. En dus een echte ja, ik hou van kamperen.
2: Ik vind kamperen ook wel leuk, maar ik doe het helaas niet zo vaak. Ik zou het wel vaker willen doen.
1: Ja, ik heb hetzelfde een beetje als jou. Ik vind het een heel leuk idee, maar ik doe het niet zo vaak. En wij gaan ook met ons gezin altijd een andere soort vakantie doen dan kamperen. Maar ik heb wel vroeger regelmatig in de tuin gekampeerd tijdens de zomervakantie. Dus dat is wel gezellig om te doen.
2: Ja, dat klinkt wel leuk.
1: Hier komt dan de volgende Nederlandse topster. Sophie Straat met Let Me Tell You Something About My Country.

En we blijven in de Benelux, want de volgende band is Belgisch. T-Symatic was een Brusselse rockband die helaas maar 6 jaar lang heeft bestaan. Dutchu, of zoals zij het zeggen, putain putain. Hier is T-Symatic met putain putain.

Je hoorde net Talking Heads met Psycho Killer. Fans kunnen deze zomer frontman David Byrne gaan aanschouwen op het festivalterrein van Werchter op zondag 5 juli. Nu gaan we verder op tocht en trekken we door naar de habitat van onze volgende jonge wolf. We luisteren naar de Engelse punk-rockgroep Lambrini Girls met hun nummer The Boys in the Band.

we blijven in de punksfeer en in Groot-Brittannië, want het stukje wordt doorgegeven van de Lambrini Girls aan Idols. De rockband passeerde vorige maand in Landgraaf op Pinkpop, nadat ze vorig jaar op Pukkelpop stonden. We luisteren naar een nummer van hun vijfde album, Tank. Hier is Idols met Gift Horse.

0: Dat was Maria Iscariot met Waarom Daarom. En als je je afvraagt waarom nog een nieuwe jonge wolf? Ah wel, omdat ze geweldig zijn.
1: Jonge wolven. 'S Middags op de radio, 's avonds op de Gentse feesten.
2: De volgende Antwerpse wolfjes zijn schuimbekkend aan het wachten op het signaal om iets te verscheuren. Deze band brengt je een stevige stroom van garage, postpunk en rock. In mei kon je ze al eens spotten in Gent toen ze in de Afsnis de pannen van het dak speelden.
1: Vandaag kan je ze ook bezig zien om 19:30 op Podium de Caravaan in het Baudeloupark. En als jij iemand bent die zich soms ook enorm kan frustreren aan die elektrische steps overal in de stad verspreid, op de stoep, iedereen kent ze wel. En ik denk dat iedereen er ooit al een keer heeft aan gefrustreerd. Dan ben je helemaal thuis bij deze band. Want hier is Cutstep van Big Muffin.

Het is duidelijk dat Big Muffin zich ergert aan die kutsteps. Nu is het tijd voor wat Gentse stonerpunk. Je kon die 18 juli ook al in het Bouwde Looppark live horen, want het is toch alweer de zevende dag op de Gentse feesten. De tijd gaat toch echt snel als je plezier hebt. Hier is Caesar Sun met Where is the Wine?

0: Christus!
1: Dit was Hang Newt met Belastingdienst. Zoals de meeste onder ons, zo niet iedereen, vullen we die niet graag in, die belastingsbrieven. Een goede remedie hiertegen is lachtherapie. Daarom is hier L.A. Sange met Ha Ha Ha.

0: is Urgent FM.
1: We hoorden net de chat met Drunken Disorderly en dan nemen we alweer afscheid van jullie, want dit is het einde van de 7e Jonge Wolven Show. Vergeet zeker niet om in het echt te gaan supporteren vanavond.
2: Hun habitat is het podium De Caravaan in het Boudeloopark. Om 6 uur kan je Galaxy Rockers aanschouwen en om 19:30 is het de beurt aan Big Muffin. Misschien zien we je daar.
3: En zo niet, dan kan je onze zoetgevoelige stemmen morgen weer horen om 2 uur op je radio. Afsluiten doen we met Rainbow van Equal Idiots. Tot morgen. Ja.

0: Dit is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: No, no, my name.
3: Ontdek elke dag van de Gentse feesten nieuw muzikaal talent. De jonge wolven bestormen om 14 uur de radiohoven van Urgent FM en 's avonds podium de karavaan in het Oude Looppark.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Zaterdag 27 juni van dit jaar was in ons land de op één na dodelijkste dag deze eeuw. Dat meldt het Nationale Statistiekbureau Stadbel. Er stierven op die dag 650 mensen. Het was tijdens de hittegolf die van 17 tot 28 juni duurde. Enkel op 10 april 2020 stierven er meer mensen, 675. Dat was tijdens de eerste coronagolf. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil lagere accijnzen op tabak. En hij wil af van het verbod op smaakjes voor vapes. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. Toch opvallend, omdat dat verbod werd goedgekeurd binnen de regering, dus ook door zijn eigen partij MR. Politiek journalist Rob van Herk.
3: Maar Boucher wil er nu op terugkomen, want dat verbod zal leiden tot meer illegale verkoop, zegt hij. Hij kijkt daarvoor naar Nederland, daar bestaat zo'n verbod al. En volgens Boucher koopt iedereen daar de vapes nu aan in het buitenland of illegaal. En dat is slecht voor de volksgezondheid. Het is ook slecht voor de inkomsten van de staat, want die heft accijnzen op tabak.
2: Door die te verlagen wil Boucher de verkoop van tabak stimuleren en zo meer inkomsten voor de staat krijgen. Het extra geld wil hij dan gebruiken voor preventiecampagnes tegen roken en vapes. Experten vrezen voor een escalatie van het geweld in het Midden-Oosten. Nu Saudi-Arabië mag werken aan kernenergie. Amerikaans president Trump sloot daarover een akkoord met het land. Maar experten vrezen dat Saudi-Arabië kernwapens mag maken. Defensie-expert Tom Sauer.
4: Als dat gebeurt, ja, dan krijgen we natuurlijk een regionale wapenwedloop. Want dan gaan ook landen zoals Egypte, die in het verleden ook al een nucleair wapenprogramma had, terug interesse krijgen. En mogelijk ook Turkije. Turkije heeft ook al voetspieten uitgestoken en is ook bezig met een nucleair energieprogramma. Dus ja, dat is dus geen goede zaak voor de internationale vrede en veiligheid.
2: Nochtans is het verboden dat landen kernwapens maken. En intussen schiet de olieprijs opnieuw de hoogte in. Voor het eerst in 2 maanden stijgt de prijs voor een vat weer tot boven de $100. Aanleiding is de aanval van Houthi-rebellen op 2 Saoedische olietankers. Volgens de Houthis hadden die tankers de zeeblokkade geschonden die zij hebben ingesteld in de zeestraat van Bab el-Mandeb. Die is net als de straat van Hormuz heel belangrijk voor de wereldhandel. En dancefestival Tomorrowland mag dit weekend vuurwerk afsteken. Dat hebben de burgemeesters van de betrokken gemeente beslist. Het gaat wel om een beperkte vuurwerkshow, omdat het nog steeds droog en warm is. De organisatie benadrukt dat het vuurwerk altijd nog geschrapt kan worden als dat nodig is. Vorig weekend werd er geen vuurwerk afgestoken door een tijdelijk verbod. Geleidelijk aan meer opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen vrij zonnig en tot 26 graden. Zaterdag nog enkele graden warmer. Zondag trekken er buien over het land.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Urgent FM, live van op de Gentse feesten. De Urgent FM DJ beklimt de roemruchte toren van de Vlasmarkt. De teugels mogen nu losser. De plaats om te dansen verbreed. Maak ruimte voor de nacht. Geniet nog tot 8 uur morgen vroeg mee van feestgedruis en de rollercoaster van DJ's. Swing mee op onze radiogolven of zet vaart achter de tocht naar het plein dat nooit slaapt.